Nancy, Nancy, Brandon, Yuta, welkom terug. Roos die sofa, weet te wacht man, VIP is in die klap, in die klap. We gaan zo lang gaan we die baaf voor ons rond te krijgen, dat die aan kan beginnen.